0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voorploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogacar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Pedersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Assen. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Assen won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen. Het kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voorploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Pedersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Assen. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Assen won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen. Het kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.
7: Dit is een nieuw uur.
6: Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voor ploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Pedersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Assen. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Assen won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen. Het kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
1: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
0: Wel, dat is niet normaal.
1: Nee, het is tijd.
0: Hoog tijd.
1: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
0: Maar uw bed aan u.
1: Exact.
0: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Radio Land van Waals.

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
2: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
1: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. Een van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
0: Deuren, woonveranda's, in eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Baas. Classic hits, non-stop.

0: bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Een traditie tijdens de Lokerse feestweek is natuurlijk de street race op zaterdag. En dat is ook nu het geval op zaterdag 1 augustus. Er is een kinderloop. Voor jongeren dan 6 is dat 400 meter. Tussen 6 en 8, 600 meter. En van 9 tot 11 jaar, 1 kilometer. En voor de anderen is er 4 kilometer of 10 kilometer. Inschrijven, dat doe je via www.streetrace.be. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus is er de feestweek in Lokeren met de Lokse feesten op de Grote Kaai, de volle feesten in het Josfien-Charlottepark en de kermis op de markt. En tijdens die feestweek in Lokeren gelden er ook heel wat aangepaste verkeersregels in het stadscentrum. Volg daarom de verkeersborden, want die tonen duidelijk wat wel en wat niet mag. Alle info over de feestweek vind je trouwens op lokeren.be/lokerse-feestweek. Van 31 juli tot 2 augustus zijn er in Berlaren de Waterfeesten 2.0 met op vrijdag onder andere een jeugdviswedstrijd en afterwork Vonk Village. Op zaterdag is er de triathlon aan het Donkmeer en camping Vonk Village en ook nog een comedy night. Op zondag is er dan een aperitiefconcert, een knotsgekke familiedag en ook nog een waterfeesten vedettenparade met onder andere Matthias Vergels, Yves Segers, Belle Perez. Alle info is te vinden op waterfeesten.berlaren.be en de toegang is gratis. Radio Land van Waal.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
2: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
1: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten hun huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. 1 van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen. Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen.
0: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
2: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
1: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. Een van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.

0: beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waals. Ronnie van de Vijver.

Miley Cyrus was dat met Flowers. Het is vandaag maandag, we zijn 27 juli. Vandaag valt het nog mee met de temperatuur, maar vanaf morgen wordt het weer warmer. Morgen zitten we tegen de 30 graden en daarna komen er een paar dagen aan met meer dan 30 graden. Dit zijn Crowded House trouwens, Fall at Your Feet.

0: keerde terug naar 1983 hier bij Land Valaas met het zonnige nummer van Gilbert Montagnier, On va s'aimer. Fans van Sporting Lokeren die konden afgelopen zaterdag terecht in het Daknabbestadion. Daar was er de fandag van Sporting Lokeren. Ze hebben trouwens ook een wedstrijd gespeeld, een galawedstrijd. Dat was tegen NAC Breda, maar die hebben ze helaas verloren met 1-2 cijfers.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce.

Wat waren ze populair in de jaren 80 natuurlijk? Lime hoorde je met Babe, We Gonna Love Tonight. In Lokeren zijn ze volop bezig met de voorbereidingen voor de feestweek natuurlijk. Want vanaf vrijdag is het zover. Betekent ook dat er heel wat verkeersmaatregelen zijn. Zo wordt de feestzone vrijdag, nu vrijdag 31 juli, afgesloten vanaf 4 uur in de namiddag. Maar de andere dagen wordt die dagelijks afgesloten vanaf 1 uur. En die wordt afgesloten door politie en stadsdiensten. En dat gebeurt met zware obstakels voor alle verkeer. Dus van 1 uur tot 8 uur 's morgens. Dat dus gedurende de hele feestweek.

Een traditie tijdens de Lokerse feestweek is natuurlijk de street race op zaterdag. En dat is ook nu het geval op zaterdag 1 augustus. Er is een kinderloop. Voor jongeren dan 6 is dat 400 meter. Tussen 6 en 8, 600 meter. En van 9 tot 11 jaar, 1 kilometer. En voor de anderen is er 4 kilometer of 10 kilometer. Inschrijven, dat doe je via www.streetrace.be. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus is er de feestweek in Lokeren met de Lokse feesten op de Grote Kaai, de volle feesten in het Josfien Charlottepark en de kermis op de markt. En tijdens die feestweek in Lokeren gelden er ook heel wat aangepaste verkeersregels in het stadscentrum. Volg daarom de verkeersborden, want die tonen duidelijk wat wel en wat niet mag. Alle info over de feestweek vind je trouwens op lokeren.be/lokerse-feestweek. De Internationale Volkskunstweek viert 50 jaar in Sint-Niklaas. Van 9 tot 14 augustus verwelkomt de organisatie opnieuw internationale groepen, ditmaal uit Litouwen, Polen en Portugal. En voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar gastgezinnen uit Sint-Niklaas en de ruime Waaslandse regio. Een gastgezin stelt van 9 tot 14 augustus een slaapplaats ter beschikking aan één of meerdere deelnemers. Wil je meer info of een gastgezin opvangen, kan je mailen naar jan.melkebeke@telenet.be. Ik kan ook bellen naar 0499 99 07 68, of je kan ook een mailtje sturen naar volkskunstweek@ossaard.org.

zei ons dat. En de Lokse feesten op de Grote Kaai, die vliegt er meteen stevig in nu vrijdag. Met Axel Red, zij opent de Lokse feesten op de Main Stage om 7 uur 's avonds. Ook Craig David, die zal er zijn op de Grote Kaai. En natuurlijk ook superster Diana Ross om 22:30. En op de Main Stage ook nog die avond Dimitri from Paris.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

My Body Isn't Ready. We zijn aan het einde gekomen van dit uurtje op maandag. Morgen is het dinsdag en dan gaat ook Circus Camille trouwens in première in Oostende. Ze heeft ondertussen al 50.000 tickets verkocht. Ja, ze doet het zeker niet slecht, Camille. En Kid Creole en de Coconuts die waren vorig jaar nog op de volle feesten in Lokeren. We eindigen vandaag met hen samen met Barry Manilow. Hey Mambo, tot morgen.

0: please your soul.
1: Yeah!
2: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
3: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
4: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
3: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten hun huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. 1 van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
5: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
6: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
5: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
6: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
7: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
8: Vink, ramen en deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's think twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile bij Land van Waas. Goedemiddag, je welkom. Op deze maandagmiddag. Wees welkom. De Land van Waas Summer Bar is open tot 2 uur. Straks uiteraard een flinke scheut zomer. En we hebben wat een dip gehad van het weekend. Alhoewel, echt veel regen was er niet. Maar goed, er is iets gevallen. Het was regenachtig en er stond wat wind. De wind gaat liggen en de zomer komt helemaal terug met woensdag. De absolute warme dag van de week. Maar hoe warm, dat ga je straks ontdekken. Eerst straks een fris aperitief. En eerst Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. What?

0: Will Smith, The Man in Black. Tijd voor een gezond aperitief.
1: Vandaag gaan we een aardbeiencocktail maken. Niet alcoholisch en heel eenvoudig te bereiden. Je hebt wel een blender nodig. Je neemt 50 gram aardbeien en 50 gram blauwe bessen. En die mix je met 4 à 5 ijsblokjes tot je een soort slush-structuur krijgt. Je giet dat in een glas en vult aan met spuitwater. En dan heb je een voedzaam en toch ook feestelijk drankje.
2: Land van Waals.
3: The music sounds great.

Fisher Zet, Marlies hier bij Landhalwaas. Maandagmiddag in de Landhalwaas Semmelbar, open tot 2 uur. Elke werkdag trouwens vieren wij de zomer, maar onder welke weersomstandigheden? Wel, onder zonnige. Vandaag ja, een graad of 24 zon en wolken. Het is eigenlijk best aangenaam, maar het gaat losbarsten. Morgen 30 graden met alleen maar zon. En ook woensdag is zon overgoten met dan lestergoed 36 graden. Misschien is dat net iets te veel. Woensdag dus 36 graden. Donderdag, ja,

Twinkle and Giggle All Night van Corrie Day hier bij Landhavaas op deze maandagmiddag. Dit is de tropische track. Met tijd voor een heerlijke tropische track. Temperatuur mag omhoog. Er is vandaag marge. Het zal later deze week anders zijn. Maar goed, vandaag dus een tropische track. Moet niet altijd met bellen zijn en toeters en met calypso en steel drums. Nee, kan ook soms dus gewoon een lazy plaat zijn. Jij in je hangmat. Onder een palmboom, een zomerbriesje op het gezicht. En laat me waaien. En dan is dit een ideale tropische track. Van Cool and the Gang, Too Hot. Op maandagmiddag in de Land van Waas Summer Bar.

De gang bij Land van Waas. Goedemiddag, bijna 1 uur. Nieuws komt eraan uit Vlaanderen en de wereld. Met vooral bosbrandnieuws uit het zuiden, denk ik. Updates zometeen 1 uur. Eerst Olivia Dean, Man I Need.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bedrijven moeten vanaf begin volgend jaar zelf opdraaien voor de kosten als ontevreden klanten een klacht indienen. Dat heeft de regering beslist. Klanten zullen nog altijd terecht kunnen bij de consumentenombudsdienst, maar bedrijven zullen de rekening krijgen. Volgens de regering moet de maatregel voorkomen dat ondernemingen klachten zomaar naast zich neerleggen. De kosten kunnen oplopen tot €500 per klacht. Ons land neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de Pride-evenementen zoals begin augustus in Antwerpen. Dat meldt het OCAD. Het huidig dreigingsniveau wordt behouden. De politie benadrukt dat dergelijke evenementen sowieso altijd extra beveiliging krijgen. En dat zou moeten volstaan. In Berlijn vielen zaterdagavond 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op een Pride. Rode Kruis Vlaanderen lanceert een oproep om bloed te doneren. Tijdens de zomervakantie daalt het aantal donoren met 10% tot 15%. En dat is dit jaar niet anders. Veel mensen gaan op reis en sommige donoren mogen tijdelijk geen bloed geven na een verblijf in bepaalde landen. Er is vooral nood aan de bloedgroepen O-negatief en B-negatief. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij tijdens een culinair festival. Nog eens 4 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte gearresteerd en zoekt nog naar een tweede. Over de omstandigheden en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De olieprijzen zijn afgelopen nacht fors gedaald. Dat komt nadat de Verenigde Staten en Iran hun aanvallen tijdelijk stopgezet hebben. De prijs van een vat olie zakte met ongeveer 6% en bedraagt nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. Het is nog niet duidelijk of de prijsdalingen ook gevolgen zullen hebben voor de prijzen van benzine en diesel. Die schoten onlangs weer de hoogte in na een nieuwe escalatie van het geweld. Wout van Aert start met een eigen mobiel netwerk. De wielrenner doet dat onder de naam WVA Mobile in samenwerking met Telenet. Klanten kunnen kiezen uit 2 formules. Voor €13 per maand krijgen ze mobiel internet en telefonie. Wie daarnaast exclusieve beelden uit het leven van Aert wil bekijken, betaalt €35 per maand. Het zou geleidelijk overal droog en zonnig moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 25 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft de zon volop van de partij. Het wordt dan nog warmer met maxima tot 35 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

Bad Habits. Dat had Ed Sheeran kunnen zijn. Wil ik het allesbehalve. Al veel langer geleden. Jelly Burton hier bij Land van Waas. Bij de Land van Waas Summer Bar. Open tot 2 uur en straks nog een paar leukigheden. Bijvoorbeeld een frisse duik. En zelfs vandaag gaat het ongelooflijk deugd doen. Straks het water binnen.

dijk van bij onze noordenburen. En nergens goed voor. On stage van de Land van Waas Summer Bar. Welkom op je maandagmiddag. Voor de meeste mensen is dit vakantie. Hè? Zo eind juli, begin augustus. Het zijn de vakantiemaanden. En wij zorgen voor een vakantie-soundtrack.

0: Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Ed Sheeran en Martin Garrix, Repeat It. Ja, bij ons ook elke dag herhaling. Elke dag rond deze tijd pakken wij een frisse, heerlijke, deugddoende duik naar de schatkist vol muzikale goudklompen. We duiken het water in. Heerlijk richting de kist, de bekende kist. En daar steekt in Peter Gabriel en Sledgehammer. Heerlijk toch? Onze gouden klomp vandaag in de schatkist in het water naast onze Land van Waas Summer Bar met de grootste hits en classics. Elke dag pikken wij er eentje uit.

0: Katrina and the Waves bij Land van Waas. Bij haar aan Love and Shine en Light voorlopig geen gebrek. Straks bij ons de wereldkaart. Die hangt hier aan de muur standaard in de Land van Waas Summer Bar. Ik gooi straks een pijl naar lukraak gevonden kaart. En we zien waar we uitkomen op weergebied zometeen.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Nio met Closer bij Land van Waas. Ja, daar hangt de kaart. We moeten nog rap een pijl gooien voor de tent hier gaat sluiten. Een pijl naar de kaart. En we komen uit in Californië, dames en heren. Dat klinkt zomers, maar is het ook zomers? Het antwoord is ja. Vandaag daar 34 graden en veel zon. Dat dus in Californië. Morgen ook 35 graden en veel zon. En woensdag zelfs 37 graden. Vrijdag 38 graden. Ja, Californië. Ja, dag. Ik blijf thuis. Hier lekker fris. Graad of 36 woensdag. This is a party song that makes the party going on.

0: Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bedrijven moeten vanaf begin volgend jaar zelf opdraaien voor de kosten als ontevreden klanten een klacht indienen. Dat heeft de regering beslist. Klanten zullen nog altijd terecht kunnen bij de consumentenombudsdienst, maar bedrijven zullen de rekening krijgen. Volgens de regering moet de maatregel voorkomen dat ondernemingen klachten zomaar naast zich neerleggen. De kosten kunnen oplopen tot €500 per klacht. Ons land neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de Pride-evenementen zoals begin augustus in Antwerpen. Dat meldt het OCAD. Het huidig dreigingsniveau wordt behouden. De politie benadrukt dat dergelijke evenementen sowieso altijd extra beveiliging krijgen. En dat zou moeten volstaan. In Berlijn vielen zaterdagavond 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op een Pride. Rode Kruis Vlaanderen lanceert een oproep om bloed te doneren. Tijdens de zomervakantie daalt het aantal donoren met 10-15%. En dat is dit jaar niet anders. Veel mensen gaan op reis en sommige donoren mogen tijdelijk geen bloed geven aan verblijf in bepaalde landen. Er is vooral nood aan de bloedgroepen O-negatief en B-negatief. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij tijdens een culinair festival. Nog eens 4 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte gearresteerd en zoekt nog naar een tweede. Over de omstandigheden en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De olieprijzen zijn afgelopen nacht fors gedaald. Dat komt nadat de Verenigde Staten en Iran hun aanvallen tijdelijk stopgezet hebben. De prijs van een vat olie zakte met ongeveer 6% en bedraagt nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. Het is nog niet duidelijk of de prijsdalingen ook gevolgen zullen hebben voor de prijzen van benzine en diesel. Die schoten onlangs weer de hoogte in na een nieuwe escalatie van het geweld. Wout van Aert start met een eigen mobiel netwerk. De wielrenner doet dat onder de naam WVA Mobile in samenwerking met Telenet. Klanten kunnen kiezen uit 2 formules. Voor €13 per maand krijgen ze mobiel internet en telefonie. Wie daarnaast exclusieve beelden uit het leven van Aert wil bekijken, betaalt €35 per maand. Het zou geleidelijk overal droog en zonnig moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 25 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft de zon volop van de partij. Het wordt dan nog warmer met maxima tot 35 graden.
0: Deuren, woonveranda's, in eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Baas. Hits en classics.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen drie vrouwen verwond met een keukenmes. Twee slachtoffers zijn er erg aan toe en één van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Landes en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are The Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
4: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
6: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
7: Vink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
8: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
7: Vink, ramen en deuren.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 8.

0: Hot in the City. Ik denk dat dat nog wel een beetje meevalt, hoor. Een hele goede namiddag. Onze vakantie zit erop. Fijn dat je luistert naar Radio Land van Maas. Summer sounds great. We doen het hier tot 6 uur. Met heel veel muziek. Een baby bird in je radio. You're gorgeous.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote you're gorgeous on it. You took me to

Alex Warren en de nieuwe Passenger. Ken je die plaat nog van Something Happens, Take Your Parachute and Jump uit 1990? Die draaien we zometeen hier op de radio. En ook straks Little Steven met Bitterfruit na de Noisettes. Never Forget You.

Als je wil weten wat er allemaal te gebeuren valt bij ons in de regio, zometeen onze lokale agenda en vier hits non-stop op een rij. Met GP Cooper, September Song, Afscheid nemen bestaat niet van Marco Borsato. En straks ook de nieuwe plaat van Kygo, Kelleton Griffin, Save My Life. Maar eerst gaan we terug naar 1985. Dit is het hoge stemmetje van de Fine Young Cannibals. Johnny, come home. Johnny was er vandoor. Maar

Deze zomer kan je terecht op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas voor een reeks geweldige dansdonderdagen. In het midden van het plein wordt een podium met dansvloer ingericht waar je elke donderdag terecht kan voor een avondje dans. Het volledige programma vind je via www.ontdeksintnicolaas.be. Je kan er terecht elke donderdag vanaf 9 juli tot en met 27 augustus, telkens van 19 uur tot 23 uur. Van 31 juli tot 9 augustus zijn er volle feesten in Lokeren in het Josephine Charlotte Park. De toegang is gratis en er zijn heel wat artiesten die langskomen. Zo is er bijvoorbeeld op zaterdag 1 augustus Ertebrekers en ook het Hof van Commerce. En op zondag 2 augustus zijn dat Barbara Dex, Isabella A, Bart Kuil en s'avonds onder andere ook nog The Wailers en Robert Abigail. Alle info is te vinden op vollefeesten.be. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus is er de feestweek in Lokeren met de Lokse feesten op de Grote Kaai, de volle feesten in het Josephine Charlotte Park en de kermis op de markt. En tijdens die feestweek in Lokeren gelden er ook heel wat aangepaste verkeersregels in het stadscentrum. Volg daarom de verkeersborden, want die tonen duidelijk wat wel en wat niet mag. Alle info over de feestweek vind je trouwens op lokeren.be/lokerse-feestweek.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

stel voor dat we die nog eens draaien in september. GP Cooper en de September Song hier op Land van Baas. Een fijne middag. Misschien zit je zomervakantie er al op. Of heb je nog wel wat te goed? Moving to the Sun kan je zometeen doen. Samen met Jugal, Imael Angel en Ultranate. Maar nu back to the 80s met Maisonettes, Hardik Avenue.

De typische klanken uit de jaren 80 van de gezusjes Mel en Kim Appleby. Dat was er Showing Out. En zo gaan we richting 4 uur op deze maandagmiddag. Fijn dat je luistert. Summer sounds great. En dan hoort er ook een echte zomerse plaat bij. Dit is Boosa. Dit heet Magnetic.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen 3 vrouwen verwond met een keukenmes. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Landes en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are The Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-68-16.

Britney Spears and You Drive Me Crazy Back to the 90s. Op deze maandagmiddag. Summer Sounds Great met music en met lights. Dit zijn Imagination. Welkom.

0: DJ-licious and Milo having a hit to pakken.
1: Just remember, we're forever,
0: and we're forever young. Vooral in je gedachten kan je heel jong zijn natuurlijk.
2: Tell me something, you can't play a bass.
0: Maandagmiddag, dit is Land van Maas. Summer Sounds Great met Vanessa Amarosi en Brian May. Too Much Love Will Kill You. Ken je dit nog? Het zijn Double Trouble en de Rebel MC.

knipoogje. Freddie Mercury. Too much love will kill you op maandagmiddag. Het wordt droog vanmiddag bij 25 graden. Morgen 31 graden. En temperaturen die de dagen daarna kunnen oplopen tot zelfs 35 graden. We maken ons op voor 4 hits non-stop. Elisa Wout uit Brugge. 4 times more zong ze in de jaren 80. Anastasia met Left Outside Alone. En de nieuwe plaat van Nothing But Thieves heet Evolution. En we beginnen eraan aan ons rijtje van 4 met Taylor Swift. I knew you were trouble, want summer sounds great.

voorbereidingen van de Lokerse en Fonnefeesten en natuurlijk de Lokerse Kermisweek is volop bezig. Zo gaat dat eenmaal. En een van die grote artiesten die naar de Lokerse feesten komt is Diana Ross. Je hoort ze zo meteen met een hit uit 65. I'm in love again, zingt ze. Maar eerst plaatsmaken voor Radiohead. Want the summer sounds great. Dit is Creep op maandagmiddag bij Land van Maas.

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

zomer van 2026 zal de zomer zijn geweest van die Unforgettable Fires, de brandweerlui in Spanje en in Frankrijk. Die kunnen daar alles over vertellen. Dat was muziek van U2. En dan uw plaats maken voor wat nieuw platenwerk. Phoebe Bridgers is dit. Ze heeft het over Lost Boys.

De vrolijke maandag op in de zomervakantie met Chic, Bernard Edwards en Nile Rodgers en My Feet Keep Dancing. En misschien zitten er ook wel wat dansbare plaatjes tussen. Zometeen na het nieuws van 5 uur op deze maandag. Dit zijn de Spice Girls. To Become One.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen 3 vrouwen verwond met een keukenmes. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Landes en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are the Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat maar eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Michiel Tiron.

Susan Vega met een van haar grootste hits. Een liedje dat eigenlijk gaat over partnergeweld. My name is Luca op maandagmiddag. 5 uur voorbij. Fijn dat je luistert naar Radio Land van Maas. De Tour de France zit erop. En gisteren een vierde Remco Evenepoel. En natuurlijk ook een vierde Van der Poel. Dat kan ook niet anders. Wat een sfeertje daar in Parijs, zeg. Doen we het hier nog tot 6 uur? Lijkt me een goed idee. Dit is Maggie Reilly.

De zomer van Land van Waals met zonnige muziek. En Miami Sound Machine. Allee, shake your body en doe de conga. Straks vier hits non-stop op een rij, maar eerst nog wat muziek van onder meer Jonathan Jeremiah.

Maandag, de dag van de lege portemonnee, zo vlak na de Gentse feesten. Met een knipoogje naar Gent en Gorky, dat is de stad natuurlijk van Luc de Vos. Lieve kleine piranha. Onze lokale agenda krijg je zo meteen. Ook Thomas Gray komt je richting uit met Rumours. En dit komt uit de jaren 80. Steve Bronski met Jimmy Somerville vormde samen Bronski Beat. It ain't necessarily you. Zo, lieverd.

Van 31 juli tot 2 augustus zijn er in Berlaren de Waterfeesten 2.0 met op vrijdag onder andere een jeugdviswedstrijd en afterwork Vonk Village. Op zaterdag is er de triathlon aan het Donkmeer en camping Vonk Village en ook nog een comedy night. Op zondag is er dan een aperitiefconcert, een knotsgekke familiedag en ook nog een Waterfeesten vedettenparade met onder andere Matthias Vergels, Yves Segers, Belle Perez. Alle info is te vinden op waterfeesten.berlaren.be en de toegang is gratis. Het Centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Op de Grote Markt is er alles rond proeven en beleven. Van 15 tot 21 uur vind je er kraampjes met onder andere lokale producten. In de Stationsstraat snuister je van 10 tot 18 uur tussen brokante en vintage. En op het Stationsplein is er ook de rommelmarkt van 10 tot 18 uur. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er 195.000 euro voorzien om ideeën van lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

we het over boysbands hebben, vergeten we soms wel deze. Is Bronson, When Will I Be Famous? Zomervakantie en er horen ook zonnige platen bij. Ragged to Sunshine bijvoorbeeld. Jumbo, jumbo, jumbo.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
5: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
5: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
5: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-68.

Dear Diary, I know I've said this before, but I'm sure this time

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten-tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Van 31 juli tot 2 augustus zijn er in Berlaren de Waterfeesten 2.0 met op vrijdag onder andere een jeugdviswedstrijd en afterwork Vonk Village. Op zaterdag is er de triathlon aan het Donkmeer en camping Vonk Village en ook nog een comedy night. Op zondag is er dan een aperitiefconcert, een knotsgekke familiedag en ook nog een Waterfeesten vedettenparade met onder andere Matthias Vergels, Yves Segers, Belle Perez. Alle info is te vinden op waterfeesten.berlare.be en de toegang is gratis. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Op de Grote Markt is er alles rond proeven en beleven. Van 15 tot 21 uur vind je er kraampjes met onder andere lokale producten. In de Stationsstraat snuister je van 10 tot 18 uur tussen brokante en vintage. En op het Stationsplein is er ook de rommelmarkt van 10 tot 18 uur. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er 195.000 euro voorzien om ideeën van Lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
4: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
6: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
7: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
8: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het parket in Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak voor vier agenten van de politie Wetteren. 4 jaar geleden kwam een man van 26 om bij een politieinterventie nadat één agent hem in een wurggreep nam. De man die vermoedelijk een psychotische reactie had na overmatig druggebruik had zich eerder zeer agressief opgesteld. De rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat het gedrag van de agenten gewettigd was. De dodelijke brand van afgelopen weekend in Schaarbeek in Brussel krijgt mogelijk nog een staartje. Bij de brand kwamen een Afrikaanse moeder en tienerdochter om het leven. Er vielen ook diverse gewonden. Het parket stelt zich vragen bij de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. In Duitsland is er veel beroering nu vaststaat dat de Libanese dader van de dodelijke aanslag op de Pride in de cel had moeten zitten. Omdat het parket in beroep ging tegen zijn veroordeling tot 22 maanden cel wegens moslim-extremisme, kon de man afgelopen weekend vrij rondlopen. Diverse politieke partijen vinden dat religieuze radicalisering in Duitsland een hardere aanpak verdient. Bondskanselier Merz waarschuwt intussen voor te extreme politieke conclusies. En nog in Duitsland verdwijnen bij autoconstructeur Porsche de volgende jaren nog eens 5000 banen. Die komen bovenop de schrapping van 2000 jobs die begin vorig jaar was aangekondigd. Directie en bonden zijn overeengekomen de afslanking te spreiden in de tijd en maximaal te laten verlopen via pensioen en vrijwillig vertrek. Porsche leidt zwaar onder de dure investeringen voor productie van elektrische auto's. Ook bij moederbedrijf Volkswagen staan nog altijd 50.000. Banen op de helling. Helder en zacht tijdens de nacht tot 16 graden. Daarna volgt de eerste van een reeks zeer warme dagen die al zeker de hele week aanhouden. Dinsdag is dat nog tot 30, vanaf woensdag tot 34 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

0: The music sounds great.
1: Land van Baas.
2: Ignore me?

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het parket in Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak voor vier agenten van de politie Wetteren. 4 jaar geleden kwam een man van 26 om bij een politieinterventie nadat één agent hem in een wurggreep nam. De man die vermoedelijk een psychotische reactie had na overmatig druggebruik had zich eerder zeer agressief opgesteld. De rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat het gedrag van de agenten gewettigd was. De dodelijke brand van afgelopen weekend in Schaarbeek in Brussel krijgt mogelijk nog een staartje. Bij de brand kwamen een Afrikaanse moeder en tienerdochter om het leven. Er vielen ook diverse gewonden. Het parket stelt zich vragen bij de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. In Duitsland is er veel beroering nu vaststaat dat de Libanese dader van de dodelijke aanslag op de Pride in de cel had moeten zitten. Omdat het parket in beroep ging tegen zijn veroordeling tot 22 maanden cel wegens moslim-extremisme, kon de man afgelopen weekend vrij rondlopen. Diverse politieke partijen vinden dat religieuze radicalisering in Duitsland een hardere aanpak verdient. Bondskanselier Merz waarschuwt intussen voor te extreme politieke conclusies. En nog in Duitsland verdwijnen bij autoconstructeur Porsche de volgende jaren nog eens 5000 banen. Die komen bovenop de schrapping van 2000 jobs die begin vorig jaar was aangekondigd. Directie en bonden zijn overeengekomen de afslanking te spreiden in de tijd en maximaal te laten verlopen via pensioen en vrijwillig vertrek. Porsche leidt zwaar onder de dure investeringen voor productie van elektrische auto's. Ook bij moederbedrijf Volkswagen staan nog altijd 50.000 banen op de helling. Helder en zacht tijdens de nacht tot 16 graden. Daarna volgt de eerste van een reeks zeer warme dagen die al zeker de hele week aanhouden. Dinsdag is dat nog tot 30, vanaf woensdag tot 34 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Radio Land van Waas.